Yeah, yomvera tunalisewero la sabata ino ndiye mwakumanonse konsenditu kumene mukuti mva nthawi ino zaderemu tidzatu ndi nyimbo.